Ik zeg mij zet die land voor barberen en wenn hem al lugen is van ten aan. Ik zeg schon der Lauch van Hongerie, van vliegen met hem rauch van mijn vijf.